soort Casanova, want soms kun je niks. Wanneer voor een kom, was iedereen weer op in. Ik ga wel mis zijn dat als je, nu ben ik dus niet.